Zwarte Duin trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland, omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakten. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
0: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ah, wie schön!
6: Sucht u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Bij Taxicentrale Beersdal.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekkerade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht één persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september. Een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
10: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
14: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
13: Fresh fruit, gold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
15: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
5: Ah, wie schön!
3: Bij Taxi Centraal.

0: steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
2: 360808. RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht één persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september. Een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
4: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad. I think,
5: I think, I was, but,

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad.
5: In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
4: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dankjewel. Goedemorgen, het is 12. Het is nog geen 12 uur geweest. We beginnen al goed. Het is 9 uur geweest. Goedemorgen. Zometeen een nieuwe weekendochtendshow. Eerst nog de echte Parkstad verkeersinformatie. 0 files, wel 1 flits gemeld. En die vind je bij de Industriestraat. Daar staan de flitspalen, beide richtingen.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: Goeie paas. Bonussen,
9: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Ja!

0: kerelen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Jip Hens.

0: NTV Parsen met Sienna Spyro. Deze track blijft goed, hè? Ja, goedemorgen. Dit is de zaterdagochtend van RTV Parkstad. Welkom, welkom. Jip hier met de weekendochtendshow. Tot 12 uur ben ik bij je met de allerlekste tunes. Zometeen de track van vandaag. Een nummer dat te maken heeft met een nationale feestdag die vandaag wordt gevierd. Ook George Michael hoor je zo. Het is weer bijna 10 jaar geleden dat hij is overleden. Morgenavond worden de MTV Video Music Awards gehouden. En daar wordt George Michael ook geëerd. Way, Samber en Teddy Swims die brengen een eerbetoon aan de legende. En welk nummer van George ze gaan zingen, dat is nog niet bekend. Maar we weten wel inmiddels dat Aidan Blackstone de muzikale leider van het optreden is. Hij heeft muziek gemaakt voor de grootste artiesten. Justin Timberlake, Jay-Z, Eminem, Nicki Minaj, Maroon 5 en echt nog veel meer. Ja, dat belooft dus zeker een muzikaal spektakel te worden morgenavond bij de MTV Awards. Bij Echte Parkstad is het natuurlijk 24/7 een muzikaal spektakel. En wil je daar nou een steentje aan bijdragen? Stuur je verzoekje via naarechteparkstad.nl. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En wie weet hoor je jouw nummer zo wel voorbij komen.
1: Jip is wakker. Jip Hansen op RTV Parkstad. De soundtrack van je weekend.
0: Ja, een nieuwe jingle.

0: Native Parks met George Michael, you're the fast love. Zometeen de track van vandaag, waarin we een nationale feestdag die vandaag wordt gevierd gaan centraal stellen. Ja, welke feestdag het is en welk nummer erbij hoort, hoor je zo. Na muziek van Dave & Tams, zaterdagochtend met Wayne Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

wijk. Bij heel veel mensen thuis in de wijken. Dit is namelijk een nationale burendag. Veel buurfeesten worden vandaag georganiseerd in heel Nederland. En daarom dacht ik, ja, er kan maar één nummer dan natuurlijk de track van vandaag zijn. Dit is Madness en Our House op Nationale Burendag.

0: De track van vandaag is Dagen voor Madness. Yo, de Our House hier op RTV Parkstad. Zometeen moeten we even de brandweer bellen, want Alicia Keys komt eraan. This girl is on fire.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad onder

0: afgelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Dankjewel Jos, vol nieuws. Ja, de brandweer moet komen, want Alicia Keys staat in de fik.

0: Heb jij vanavond iets te doen? Ik zou alles vrijmaken in je agenda. Kim en Erik zijn straks weer te horen op Achter de Park zat. Maar het is het leukste begin van je zaterdagavond. In de tweede uur hoor je alleen maar vergeten dance it. Niemand die je bijna was vergeten. Zo van, oh ja, zet je radio aan om 6 uur voor een nieuwe Saturday vanavond.
1: Hoi, wij zijn Kim en Erik.

catch my breath. Iedere inwoner heeft in het land recht op een pistool en paard. Ja, bizar verhaal. Welk land het is, vertel ik je zo op Harstad. Ook Jamaican is onderweg naar Billy Joel.

Usual Soto, echt weer met Jamaican. Canada. Ja, het is een beetje een gek land, heb ik uitgevonden. Je hoort er namelijk volgens de wet standaard een pistool en paard te krijgen wanneer je uit de gevangenis wordt ontslagen. Dat is dan zodat je makkelijk uit de stad zou kunnen komen. Ja, ook gek, in Canada zeggen ze het na bijna iedere zin, hè? Laatst hebben ze in Drenthe ook, ze zeggen daar na iedere zin, ja. Bijvoorbeeld, dat is toch donders mooi, ja? Wat ook donders mooi is Shakira.

Shakira, Shakira en Waka Waka. Ja, het is de zaterdagochtend van de Echte Bars. Dat goedemorgen. Misschien is jouw zaterdagochtend wel heel nerveus begonnen. De ticketsverkoop voor Oasis in Amsterdam is vanochtend namelijk begonnen. Het is echt heel moeilijk om tickets te krijgen, want je moest je eerst gaan inschrijven. En dat kon tot 17 september. De inschrijving is inmiddels gesloten. Daarna ging Oasis mensen uitkiezen die zich hebben ingeschreven wie toegang krijgt. Word je geselecteerd, dan krijg je een persoonlijke code. En je krijgt dan dus pas te horen op welke dag en hoe laat jij mag proberen tickets te kopen. Vanochtend om 8 uur toen ging de eerste tickets verkopen van start. Ja, misschien heb je wel tickets gescoord. Misschien heb je ernaast gegrepen. Ik ga ze voor je draaien, zodat je misschien toch een beetje de teleurstelling kan verbeteren. Of misschien nog blij kan worden dat je ze eindelijk kan gaan zien. Oasis hoor je nu hier op Parkstad. Dit is The Wonderwall bij de zaterdagochtend. Goedemorgen.

0: Star City. En Adam Levine, je hoorde Locked Away hier bij de zaterdagochtend van Echt TV Parkstad. Zometeen muziek van Rihanna. Only Girl komt eraan.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: De Spanning, de Ontlading.
6: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
12: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
14: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
15: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Dankjewel, Rob. Goedemorgen, 10 uur geweest. Zometeen weer gaan we verder met de weekendochtendshow. Eerst de echte Parkstad verkeersinformatie. 1 file en die vind je op de N296 Maaseik richting Susteren. 1 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. De weg is daar afgesloten. Snelheidscontrole is er maar eentje gemeld op de Limburgse snelwegen. Bij de Industriestraat staan een flitser. Die vind je beide richtingen.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
17: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
15: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
18: Komt het oog wel ook wat.
15: Audiofrenzy.nl.
17: Bij taxicentrale

0: deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: De zaterdagochtend van Parkstad met Rihanna. Goedemorgen, dit is de Weekend Ochtendshow met zometeen de muziek van Kygo, een van onze favoriete tenoren. Hij heeft de laatste nummer uitgebracht met Erling Haaland. Inderdaad, die voetballer. In de zomer van 2016 bracht Haaland samen met twee vrienden een zelfbedacht nummer uit. Een ode aan hun landgenoot en favoriete artiest Kygo. Het nummer heet Kygo Joe.
1: Gutta kan nog slutten op, wat is een meuje. Dobler is je nog een leuje. Wat helle ombadenskrisen.
0: Ja, afgelopen zomer ging de track ineens helemaal viral. Ook bij Kygo kwam de track voorbij. Het leek hem een mooi moment om er een remix van te maken. En samen met Haaland sprak hij af. Als Haaland tijdens het WK 2026 tegen Brazilië scoort, komt de remix online. Noorwegen versloeg Brazilië in de achtste finale met 2-1. Haaland scoorde beide goals voor zijn elftal. Ja, dus missie geslaagd en de remix kwam uit. Goed verhaal toch? Zometeen hoor je Kygo samen met Matey Noyz. Thee is onderweg. Mijn eerste artiest die eruit ziet als een rocker, maar eigenlijk hele onschuldige popliedjes maakt. Dit is echt een Parkstad met Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Simske langs. Zometeen kun je de eer van de F2 Parks winnen in een gloednieuw potje van Google zegt het. Jij moet de titel en de artiest raden van een nummer op basis van de songtekst die Google aan je vertelt. Opgave komt eraan naar R.E.M.

0: luistert.
1: De zaterdagochtend van Parkstad met Snelle en Zoe Levi. Ik zing. Ja, zullen we dat maar even niet gaan doen? Ik denk dat als ik ga zingen, dat bij jou alle ramen kapot gaan springen.
0: Google zegt het.
1: Ja, het is tijd voor een nieuw potje. Jij moet de titel en de artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt en Google zegt het. En wat kan je winnen? Nou, de eer van echt weer Parkstad. Een prijs die je altijd al zou willen hebben natuurlijk. Dit is de opgave. Hou je oren goed gespitst. Komt-ie.
0: Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder, oh, if the sky comes falling down for you.
1: Ja, welke track is het? Laat het weten via de echte Parkse website. En druk daar op het WhatsApp-icoontje.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Ja!

0: en heren.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste de ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Kom binnen!
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle.
9: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerle?
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
12: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Google zegt het.
14: Ja, jij kan de eer van echte Parks winnen in een gloednieuw potje. Je moet de titel en de artiest raden van een nummer op basis van een songtekst die Google jou vertelt. Heb je het goed, dan win je misschien wel de eer van echte Parkstad. Ik ga de opgave nog één keer aan je laten horen. Je kunt nog één keer meedoen. Weet je het antwoord, stuur het dan eventjes door, hè. Via de echte Parks website en druk daar op het WhatsApp-icoontje. Kom je in onze studio terecht. Dit is de opgave.
15: Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder, oh, if the sky comes falling down for you.
14: Ja, weet je welke track het is? Laat het weten via de echte Verparkse websites.

0: let you know. Inks and Need You Tonight.
1: Google zegt het.
0: Ja, we zitten in een gloed. Nu potje, jij moet de titel en de artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt. Als je het antwoord weet, kun je het doorsturen via de Echte Verpakkers website. En dan moet je daar op het WhatsApp-icoontje klikken. Stuur het antwoord, dan komt dat bij ons in de studio terecht. En misschien win je wel de prijs. Dat is namelijk de eer van Echte Verpakkers. Dat prijs die je altijd al zou willen hebben. Toch? Ja, de winnaars ga ik zo meteen aan het bekendmaken. Eerst ga ik je even de opgave nog één keer laten horen.
2: Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder, oh, if the sky comes falling down for you.
0: Mike deed een poging. En dat is goed. Het is namelijk Hey Brother van Avicii. Gefeliciteerd als je het goed hebt. Jij wint de eer van Echt Weer Parsat. En we gaan hem ook nog een keer voor je draaien. Nou, dus twee vliegen in één klap. De Google zegt het winnaar is Hey Brother van Avicii.

met ABC. Goedemorgen, you're the Poison Arrow. Zometeen de artiest die na 56 jaar eindelijk zijn diploma heeft. Ook Dirty Cash is onderweg. Eerst Silk Sonic. Dit is Leave the Door.

I want your money.

Na 56 jaar heeft hij eindelijk zijn diploma. Ja, zijn naam is John Bon Jovi. Toen hij in 2019 57 jaar werd, kreeg Bon Jovi een doktersdiploma. Na de ceremonie schreef hij op social media: het is beter om een dokter te zijn dan om een dokter nodig te hebben. En nee, hij heeft niet jarenlang gestudeerd om dokter te worden. Hij maakte een grapje. Bon Jovi heeft namelijk een eredoctoraat gekregen. Een eredoctoraat geeft een universiteit aan iemand die volgens hen bijzondere prestaties heeft geleverd. In zijn geval gaat het natuurlijk om zijn enorme carrière als artiest en zijn invloed op de muziekwereld. Hij kreeg een honorary doctor of music. Dat zeggen ze in een moeilijke taal, zeggen ze dat zo. Hij is dus geen arts, maar hij mag dus wel de titel dokter gebruiken. Het is zelfs een van de enige diploma's die hij heeft gehaald. Hoewel ik niet weet wat nou beter is. Miljoenen verdienen met optreden en muziek maken. Of zoals de meeste mensen op kantoor zitten tot je 67ste. Ja, daar kun je nog wel een discussie over voeren. Dit is Echt Weer Parks en met John Bon Jovi. Jippie op je zaterdagochtend. Dit is Always.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel Republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dankjewel voor de nieuws. Ja, dus druk op de Limburgse snelwegen. Er staan 4 files, de echt verborgen verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. 2,3 kilometer tussen Erbrocht, Maastricht-Aken en Maastricht-Noord. Op de N276 Maasbracht richting Brunssum. 2,8 kilometer tussen Sittard-Enighausen en Sittard-Münstergeleen. Op de N276 staat nog een file, Brunsum richting Maasbracht. 2,1 kilometer tussen Doenraden en Sittard-Münstergeleen. En dan bij de N296 Maasdijk richting Susteren. 1,1 kilometer tussen Nederlandse grens en Roosteren. De weg is daar afgesloten. Snelheidscontroles die vind je bij de N300 beide richtingen Hector met de paal 5.8. En bij de Industriestraat, daar staat een flitspaal bij de richtingen. Zometeen gaan we dansen de zaterdagochtend door met Pharrell Williams. Happy komt eraan, net zoals Sommie.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
13: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
14: Ha, wie schön!
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
15: Goeie paas. Paulussen, Paulussen. Doepen, Roda, Mitchell Paulussen.
11: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Jip Hansen.

Zonmilieu en Morning hoor je hier op Echt TV Parkstad. Goedemorgen. Ja, dit is de weekendochtendshow. Jip hier, tot 12 uur ben ik nog bij je. Ja, en ik ben de jongste van ons DJ-team. En dat betekent ook dat ik een beetje meer weet over social media. Wat er precies nou onder de jongeren gebeurt. Ja, dat weten ik en mijn leeftijdsgenoten natuurlijk wel. Op dit moment is er namelijk veel aan de hand met oudere muziek op TikTok. Zo gaat Ilse de Lange natuurlijk viral met So Incredible. Maar dat geldt ook voor deze track die ik nu ga draaien. Het is een van de grootste hits van Wubben. Ken je dat nog? Ja, de zin wordt veel gebruikt onder filmpjes op TikTok. Dat komt onder andere doordat ze afgelopen zomer in het voorprogramma van Harry Styles stond. Daardoor hoorde een hele nieuwe generatie haar muziek en vonden veel jongeren haar nummers ook gewoon erg goed klinken. Bij Echt TV Parkstad gaan we natuurlijk ook een beetje mee met de trends. Daarom draai ik hem nu ook voor je. Dit is Wubben met Dancing On My Own op Echt TV Parkstad.

Edwin Barshad met Big Big Worlds. Na 2 jaar geleden moest ik op school thuis mijn muziekles die track op het keyboard spelen. Toen ging het

0: Justin Bieber, What Do You Mean? Bij de zaterdagochtend van Echte Wippers. Dat Jippie met zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip komt eraan. En ook Enrique Iglesias. Bailamos is onderweg.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Marktstad.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
0: RTV Parkstad.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTV Parkstad.

alvast even ja, die zomer naar je toe te brengen. Want het wordt vandaag 21 graden, maar morgen alweer 25. Maandag hetzelfde. En dinsdag tikken we gewoon bijna de 30 graden aan. Nou, gelukkig, de zomer is nog lang niet voorbij. Goedemorgen, Jip hier bij de weekendochtendshow. Elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12. Ja, en wat ga je vandaag doen? Misschien ga je straks wel om 8 uur vanavond naar Roda tegen RKC Waalwijk. Ze moeten weer voetballen thuis in het Parks aan Limburg Stadion. Veel plezier als je gaat en succes. Hopen dat ze weer de 3 punten pakken natuurlijk. Zometeen, de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou. Ja, en het gaat. Zo, nu ben ik echt helemaal de weg kwijt. Ik laat het gewoon stilvallen. Ik wou zeggen, het is van Jamie Miller. En die naam ken je misschien niet. Ik kon hem eerst ook niet. Maar toen ik dit nummer hoorde, dacht ik, ja, dit moet echt mijn volgende tip van Jip horen. Dus zometeen is Jamie Miller als tip van Jip. Eerst en Vogue met

Bruno Mars, 24 Karat Magic. Hoor je hier bij de weekend ochtendshow. Goedemorgen, het is precies 11:45. En dat betekent tijd voor mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip van deze week. Ja, en die klinkt lekker, hé. Het lijkt een beetje op Olivia Dean en Man I Need. Zo klinkt Olivia Dean. En dan moet je daar maar eens even luisteren hoe mijn tip van Jip van deze week klinkt. Hij is van Jamie Miller. En die naam zeg je misschien niet iets. Het is een singer-songwriter geboren in Wales. In 2017 deed hij mee aan Voice UK. Daar eindigde hij op de derde plaats, in de finale dus. In 2024 heeft hij zijn debuutalbum uitgebracht. En in augustus 2026 kwam dus Baby Doll uit. Dankzij Jennifer Love Hewitt en haar TikTok-video's werd dat nummer echt een viral hit op TikTok. Ja, nu is hij zo ook een beetje de Nederlandse radio doorgebroken. Staat hij echt in streaminglijsten. Wordt hij volop gestreamd door ook Nederlandse jongere vrouw. En daarom is het ook bij mij terechtgekomen. En ik vind het echt een heerlijke track om te luisteren overal waar ik ben. Ik wil hem ook graag aan jou voorstellen als mijn favoriete track van dit moment. Baby Doll van Jamie Miller is deze week de tip van Jip.

Track van dit moment, de tipvip van deze week. Jamie Miller en Baby Doll hoorden hier op Echte Weer Parkstad. En wil je nou alle tipvips tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige playlist van Spotify. Tipvip-echt-tv-parkstad. Daar vind je ze allemaal tot nu toe. Mark Mechtens al in de studio voor een nieuwe Weekend Lunch Show. Veel plezier en mij hoor je morgen weer vanaf 9 uur.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluid gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
13: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
14: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
16: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Hey vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 12 geslagen. En dat betekent dat de zaterdagmiddag van RTV Parkstad officieel begonnen is. Ja, maar eerst eventjes de duimpjes omhoog voor Jip. Hij zorgt er elke zaterdag en zondagmorgen voor dat je van dat luie weekendgevoel eigenlijk het liefste in je bed blijven liggen, toch in ene keer vol in het leven staat. Morgen om 9 uur is hij er uiteraard weer. In de weekendlunchshow hoor je zometeen Milking en Lavage. Maar nu eerst zo'n hele fijne track uit de jaren 80 van Jennifer Rush. Dit is Destiny.

Savage is een Franse uitdrukking die verbazing, bewondering of ergernis betekent. Je kunt het vergelijken met het Nederlandse jemig, verdorie of wauw. Maar letterlijk betekent het de koe. Lavage qui rit, de lachende koe. Je hoort de Milk Inc. in de Weekend Lunch Show. Over een kleine 7 minuten. La la la la la. The Simple Minds op jouw radio. Eerst de Crystal Fighters. Een plage.

Luisteraar van de Weekend Lunch Show, dan zal het je misschien opgevallen zijn dat we heel vaak muziek van Maroon 5 draaien. Het zou er misschien op kunnen lijken dat ik fan ben. Dat is helemaal niet zo hoor. Maar het komt gewoon zo uit. Dit waren ze met Memories. Mensen, het is vandaag zaterdag 26 september 2026, Burendag. Dat is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. En het is elk jaar op de vierde zaterdag van september. Ja, en dat is vandaag dan. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Ik had gedacht van de buren toch een ontbijtje op bed te krijgen vanmorgen, maar dat viel me vies tegen. Misschien staat er wel een flesje bier klaar als ik straks terugkom. Je weet het niet. Hey, op die burendag natuurlijk ook de 20 minuten hits om een rij, non-stop en breuzelvrij. In ethisch taal, dat weet je inmiddels. Je hoort zo meteen.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Ja, je vroeg echt om die woorden, hè?
6: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Naar verluidt gelooft Trump niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen zou willen doen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijne praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. En komende week is er een debat over. Het weer vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: 20 minuten hits op een rij. Allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Je hoorde in achterwaartse volgorde. Aha, and the sun always shines on TV. Eddie Grant, Kaja Kuku, Sandy Martin. En we begonnen met The Power Station en Some Like It Hot.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor kreeg ik een berichtje gestuurd. Wil je een track draaien van een voormalig muziekleraar op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam? Ik denk, wie kan dat nou toch zijn? Er kwam nog een berichtje achteraan. Tony Scott, Get Into It. Ik draai hem graag voor je.
2: Lekker man.

0: inmiddels wijlen Tony Scott. Enige tijd geleden kwam die te overlijden. Maar gelukkig hebben we zijn muziek nog als radioretro in het eerste uur van de Weekend Lunch Show. Hoorde je Get Into It. Met z'n zometeen na enen ben ik bij je terug voor deel 2. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, O2

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie paas, bonussen, bonussen! Doelpunt Roda, met zo'n bonussen!
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie 2 Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merkens.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Ja!

vrienden en vriendinnen, het is eventjes over één. Tijd voor deel 2 van de Weekend Lunch Show, die van zaterdag 26 september 2026. Waarin we zometeen uiteraard weer een track draaien uit de jaren 90. Level 42 komt eraan met Guaranteed. Maar eerst Princess en Say I'm Your Number One.

Ik mag wel zeggen, vrienden van RTV Parkstad, de heren van Level 42, ze komen wel eens in het Parkstad Limburg Theater en elke keer, dan staan ze eigenlijk al te wachten op mijn radiocollega's om dat interview te mogen doen. Dit waren ze op de radio met Guaranteed. Er stopte hier net een bus voor het pand. En daar stapten een aantal mensen uit. Ik zag DJ Khaled, ik zag Justin Bieber en nog

jong gastje, deze Summer. 21 is die net geworden. En toch al een heel aantal hits op zijn palmaris. Dit My Body Isn't Ready, dat is er daar eentje van. Het zal je vast nooit ontgaan zijn. DJ's die hebben altijd de drang om een intro van een plaat helemaal vol te lullen. Nou ja, dat valt best mee. Als het 10 seconden zijn, dan is dat zo gebeurd. Maar soms, dan duurt zo'n intro gewoon een eeuwigheid. In dit geval 55 seconden ga ik niet helemaal vol lullen. Het zijn Daryl Hall en John Oates op RTV Parkstad via FM 89.2, het wereldwijde web en DAB+.

Viva La Vida. Een straatartiest die stond te spelen op Trafalgar Square in Londen. Die kon de afgelopen week zijn geluk niet op. Want hij was aan het spelen, hij was aan het tokkelen op zijn gitaartje. Hij zong een nummertje van Coldplay. En in ene keer stond er wel een hele bekende man naast hem. Chris Martin. En die heeft gewoon een nummertje meegezongen. En dat klonk ongeveer zo.

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Ja, en dat is wat ik nu wel kan vertellen, hè. Zo op het einde van het vakantieseizoen. Iedereen is toch al op vakantie geweest. De zwembaden die zijn niet meer zo heel dicht bevolkt. De chloorgeur in een zwembad, dat komt eigenlijk helemaal niet door het chloor, maar door de chemische reactie tussen de urine in het water

0: en het chloor.
1: Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid.
0: Nou Geert, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het niet alleen door urine komt hoor. Maar ook door vuil, zweet en cosmetica. Hebben we schoon water, dan ruik je dat helemaal niet. En mensen, zo meteen de 20 minuten hits om een rij non-stop en breuzelvrij. Met daarin enkel en alleen ethisch hits. Waaronder...
2: When it comes to being plugged one, it's just me, myself and I.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Kom binnen.
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
9: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
10: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
11: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: RTV Parkstad.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
15: Non-stop en breuzelvrij.
14: RTV Parkstad.
15: RTV Parkstad.

0: Pizzomerij non-stop en breuzelvrij in ethisch taal is geschiedenis geworden. Je hoorde Afrika, Bambata, De La Soul, China Easton, Dan Hartman en zojuist Broos en Bongo, een guile.
1: Radio Retro.
0: En die komt uit, en daar schrok ik wel een beetje van, zo snel gaat de tijd, 2015. Dit is Disturbed and the Sound of Silence.

0: De band waar vorig jaar nog een hele heisa rondom was, vanwege uitspraken die ze gedaan hadden over de oorlog in Gaza, Disturbed, de Radio Retro, en die heette The Sound of Silence. Mensen, zometeen na tweeën op deze plek. Johan de Vos, hij is bij je tot 4 uur. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: broodje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21. Want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs, die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos. Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
8: Ja!

0: aan de Schelfsberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de bitterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

Hele goede middag, welkom. Het is 2:00. Het is dus tijd voor jouw weekendmiddag met De Vos. 2 uur lang, de lekkerste muziek en leuke verhalen, verrassende weetjes. Mooie quotes en natuurlijk gezelligheid voor onderweg thuis, in de tuin of waar je ook naar luistert. Zet de volume maar een stukje hoger. Laat de zaterdag of zondag maar beginnen, want De Vos is hier van 2 tot 4. Je hoorde Madonna met Pharrell Williams, Oliver Dean. En dit is Maroon 5 en Christina Aguilera.

Toen was hij helemaal afgelopen. Boom, zo heet hij ook. Russell en Samuel Welton op de plaats. Ja, dus Maroon 5 ervoor, Christina Aguilera en Move Like Jagger. Misschien heb je dat ook gedaan in die huiskamer. Ja, op de muziek. En gedanst zoals Mick Jagger. Wel, daar ging het over. Dus, we gaan meteen lekker van start. Een plaat die je waarschijnlijk herkent. Zodra de eerste seconde klinken met deze misschien. Okay. Dus laat hem lekker binnenkomen. En daarna ben ik er weer met een leuke tip voor jouw weekend. En als ik het toch wel aankondig, dan weet je waar het over gaat. Deze plaat. Aha. The film always shines on TV.

0: Oasis en Wonderwall, daarvoor Aha and the Sun Always Shines on TV. Mijn tip van vandaag, probeer dit weekend eens een momentje helemaal voor jezelf te pakken. Telefoon weg, muziek aan, kop koffie erbij en gewoon even niks doen moeten. Want soms hoef je helemaal nergens naartoe om een goed weekend te hebben. Ja, zo is het. Straks vinden we het lange Breuswijk hits. Ze komen aan naar het nieuws.
1: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt.

0: terug op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van Paus Leo in Parijs, die over een uur begint op de Place de la Concorde. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

waar ze 20 minuten lang breuzelvrij. Daddy Yankee, Con Calma. Juist, dus Jonas Blue met Malieve en Edge of Desire. En Simply Red en Something Got Me Started. Dus juist nog ook in het begin van die 20 minuten lange breuzelvrij hits. Sugar Babes samen met Sting en die Shape. Prachtig. Hey, ik heb nog een plaatje voor je nog voor 3 uur. 1 of 2. En dan gaan we het programma even doormidden delen. Want de andere kant van 3 komen we te

0: Satan hoor hier en The Swords, You Got the Love. Ja, je hoeft niet altijd sneller te gaan, hè? Soms kom je verder door even stil te staan. Maak me nou niet gek.
1: Dat is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
8: Kom binnen.
9: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: begint elk Tiroler feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulst je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Goeie paas.
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?

Ja, het is weer 3 uur geweest. We gaan gewoon door. Ja, tussen 2 en 4 met de Vos. Jo de Vos, welkom. Zaterdag en zondagmiddag. Iedere zaterdag en zondagmiddag. Dus 2 uur lang muziek, gezelligheid en een beetje ontspanning. Precies zoals een weekendmiddag hoort te zijn. Zo is het. Ja, dat was Mooney en Rocky Z. Dekker hoorde je nog ervoor. In het begin van deel 2. Gaan we verder met Helene Fischer. It's easy.

Wist je dat muziek invloed kan hebben op hoe je een moment beleeft? Een bekend nummer kan je bijvoorbeeld ineens terugbrengen naar een vakantie. Een zomer, een bepaald persoon of een bijzondere herinnering. En precies dat maakt radio zo mooi, hè? Ja, ja, zo is het. Ja. Ja, je hoort ook de herinnering in deze plaat onder andere. Tot aan de jaren 80. Rita Franklin, hier is met Free.

0: Prachtig deze. Chappelle Roan en Subway. Voor Rita Franklin en The Freeway of Love. Sommige nummers hoef je eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Je hoort de eerste klanken en je weet genoeg. Dus deze is voor iedereen die vandaag wel een beetje muziek kan gebruiken. Zet hem wat harder. Dit is er eentje van de Vos.
1: Ja, voor de Vos en voor jou misschien ook wel.
0: Kun je nog? Ook.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuiniging op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
1: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

Bruno Mars, B.O.B. and Nothing on You. Jonas Blue, J.P. Cooper en Perfect Stranger. En Milo laat het lukken. Ja, alleen jij. Dat hoorde met Gina Wine of the Four met Boney. En ook nog Adele, Changing Pavements. In die 20 minuten lange Brusselvrije hit. Lekker de muziek hier bij RTV Parkstad. Vergeet het weekend niet. Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Eén stap tegelijk, één moment tegelijk. En soms is vandaag gewoon een fijne dag. Al meer dan genoeg. Zo is het. I've been out.

Chef Special, Zelfie. Hey, dat was het weer op deze zaterdagmiddag. Morgen zondagmiddag tussen 2 en 4, dan zijn we er weer. Zelfde tijd, dezelfde gezelligheid en natuurlijk nieuwe muziek.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaart tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
10: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Doelpunt Roda, Mitchell Paulussen!
12: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
15: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
16: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
17: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
18: Dit is het begin.

0: heeft allemaal te maken met CeeLo Green, oftewel The Rest of My Life. Dat was het dan. Het is zaterdagmiddag even over vier. Om precies te zijn 4:11. En tot 6:00 ben ik bij je met heel wat lekkere dance classics zoals je het gewend bent. Beetje boogie, funk, een touch of R&B. Dat komt allemaal voorbij vandaag.
1: Ja, ja.
0: Mocht je zelf zoiets hebben, want ik wil ook eventjes kijken of misschien iemand een leuk plaatje heeft. Ga maar eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het WhatsApp-buttentje. En je bent zo bij mij in de studio. Nu, Changed.

0: 1984 kwamen zij met deze uit. Oh, wat was die lekker, hè? De formatie Change en You Are My Melody. Allemaal geproduceerd door niemand minder dan Jimmy Jam en Terry Lewis. En die kennen we weer een beetje van de formatie The Time. En dat kennen we weer van de meneer Prince. Ja, zo heet hij dan, hè? Ja. Hey, Eddie Murphy. Ja, je kent hem wel, die comedian. Die wat allemaal die films heeft gemaakt en zo. Die heeft ook een plaatje een hele tijd geleden uitgebracht. Toen ik die hoorde, had ik zoiets van... Hey, dat lijkt wel heel veel op Prince. Ik heb het over Eddie Murphy. With All I Know.
1: I've waited a lifetime.

Hey, ik heb nog ergens de LP van deze, van dit nummer daar ergens liggen bovenop zolder. Eddie Murphy hoorde je. And with all I know. Eddie Murphy die had in 1985 een dikke vet hit met Party All Time. En dat werd geproduceerd door niemand minder dan Ricky James. Ja, dat was hem. Nu Wes Philip. En ik heb nog heel lang naar deze plaat gezocht. Ik wist bij God niet meer waar ik hem had. Op een gegeven moment heb ik hem toch weer gevonden. Lekker. 1984. Sup.

Nou, lekker toch? Bass in your face. Wes Philip. Uit het jaar 1984. En Sucker for a Pretty Face.

0: Reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest bij Tiroler. Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
4: Bij Taxi Centrale Beer.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

1982, Jerry Knight en She's Got To Be A Dancer. Dat was hem, hè? Ja. We waren allemaal geproduceerd door Leon Haywood en die kennen we weer van Don't Push It, Don't Force It. Gary Lucas op het album van Solar Records, oftewel The Sounds of Los Angeles Records. And Show Me Where You're Coming From.

Gary Lucas en Show Me Where You're Coming From. Het is echt zo'n lekkere solo-sound, hè? Ja, lekkere bas. Funky drums. Typisch 80er jaren. Toch wel, ja. Echt wel. Deze man die is een tijd geleden overleden. Tenminste, ik heb het over de leadzanger van de formatie Maze. Beter bekend als Frankie Beverly. Maar wat heeft hij toch mooie muziek achtergelaten. Zoals deze. Back in Stride Again.

Ah, wat zingt die vent toch lekker, hè? Ik heb het over niet meer minder dan Maxwell. En de session in de remix met het sampletje van de SOS Band. And No One's Gonna Love You, dat was hem, ja. Och, wat lekker. Je moet hem maar eens een keertje proberen live te gaan zien als je ergens hier in de buurt is. Ben ik ook al een paar jaar aan het proberen, maar hij komt niet zo vaak. Eigenlijk wel jammer. Hey, deze werd aangevraagd voor die RTV Parkstad app. Ga ook eventjes naar de RTV Parkstad app. Klik eventjes op het groene logootje en laat hem maar weten. Moppie, deze is voor jou.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: boterhammetje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Ja!

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Kom binnen.
4: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun, maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de meterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
11: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
12: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
9: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
11: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
11: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
9: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
13: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Roda, Mitchell Paulussen!
14: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
17: Dit is het begin van een nieuw uur.
18: Met Arno K.

Carl Carlton. And She's a Bad Mama Jamma. Afkomstig van de LP Sexy Lady. Die gaan we ook nog een keertje erbij pakken. Hè? Dat gaan we binnenkort ook een keertje doen. Hey, deze werd aangevraagd via de RTV Parkstad. Diana vroeg hem aan. Voor haar lieve moedertje.

Hij werd aangevraagd via de RTV Parkstad-app. Diana vroeg hem maar een voor haar lief moedertje van 83 jaar. Lekker toch? Loose ends en slow down. Ja, af en toe krijg je van die verzoekjes binnen. Eentje ervan is natuurlijk van Henry. Deze man, die haalt af en toe plaatjes naar voren. Die was ik al lang vergeten. Dit is afkomstig uit Nederland. Ik heb het over The Limit. And She's So Divine.

Het is allemaal afkomstig uit Nederland. The Limits and So Divine. En je kent ze misschien ook nog wel van Say Yeah. Die gaan we binnenkort ook nog eens een keertje erbij pakken. Nu even terug naar het jaar 1982. A Touch of Funk. Magnum Force.

0: Ex-Stronking, zeker.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. JA21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet en waren wel

0: FVV Parkstad.
1: New boat.

Al lekker, we kunnen die man toch goed zingen. Christopher Williams heb ik hem over. En I'm Dreaming, en daar hadden we niet meer minder dan clubniveau. En Jono, friend of mine. Ja, zeker. Jullie zijn allemaal vrienden van mij. Hè? Ja, laten we dat gewoon voorop stellen. Miss Nasty, of beter bekend als Janet Jackson, het jongste zusje van Michael. En zij had een dikke vette hit in de jaren 80. Zoals deze is. What have you done for me lately? Ja, zeg het maar eens.

Het werd allemaal geproduceerd door niemand minder dan Jimmy Jam en Terry Lewis. En die kennen we weer van The Time. En er is ook zo'n rapversie van. Die ga ik binnenkort eens erbij zoeken. King MC heet die. Hey, ik heb zometeen nieuws over deze groep. Ik heb het over Midnight.

hij blijft ontzettend lekker. 1986 kwam hij uit. Afkomstig van de LP Headlines. The Midas Touch op het album Headlines, ja, zo heet hij. Ja, ik ben eventjes een beetje enthousiast over deze band. Want ja, ik heb heel goed nieuws voor jullie. Tenminste, als je Midnight Star goed vindt. Ze komen naar Nederland. Ze komen naar Heerlen. En waar? In de Nieuwe Nog. Ik ben ermee bezig. Het gaat plaatsvinden. Volgend jaar. In juni. Hou dit maar eventjes goed in de gaten. Want ze gaan echt komen naar Nederland. Naar de Nieuwe Nog. Op de zaterdag, het eerste weekend van juni. Midnight Star live. De complete band. Ze komen met z'n negenen. Boah, ik krijg nu al kippenvelden van. EWF Now, oftewel Earth, Wind and Fire in the Stone.

Al lekker die blazerssectie van Earth, Wind & Fire. En zo worden ze niet meer gemaakt, hè, die muziek. Nee. Heerlijk is dit. EWF, Morris White. De grote man achter deze formatie, samen met Philip Bailey. En zijn broertje, de bassist Vernon White. In the Stone, zo heet hij. Zometeen heel veel plezier met het geweld op de vierkante meter. Ze zitten klaar in Studio 1. Ze zijn zometeen tot 8 uur bij je, dan weet je dat alvast. Kim en Erik komen eraan. En ik spreek je aanstaande maandag weer voor een nieuwe aflevering van Krijn op je apparaat tussen 10 en 12. Nu Chains met Luther Vandross. Hoi!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kun ik dich nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
8: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Bij Taxi Centrale B.

0: Thai food, gold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Een dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
6: Dit is het begin van een nieuw...
7: Ja, van 2 uur.
8: Ja, zeker.
7: Dan zijn we weer.
8: Tot 8 uur vanavond. Dit is weekend.
7: Zeker het weekend. Zaterdagavond tot 8 uur. Hier de grootste lol op de radio. Het is busy. Een weekend. Busy.

0: Goedenavond, lieve mensen. We zijn er weer.
1: Ja, en het is inderdaad weekend, want het is zaterdagavond 6 uur geweest. En dan is jouw vaste waarde op die zaterdagavond Kim en Erik met Serrier tot 8 uur.
0: Ja, lekkere, rustige programma op de Eter. De DB Plus en op de televisie ook
1: ja,
0: nog.
1: Zeker, absoluut. We zijn overal te vinden en leuk als je erbij bent. Je kan ook even laten weten dat je erbij bent. Via de rtwparkstad.nl website kun je naar die WhatsApp-button. En dan kom je rechtstreeks bij ons in de studio uit. Geef dan gewoon even een hi of een bye of een...
0: Laat gewoon zonder even weten vertraging, dat je er bent. Zonder postduif.
1: Ja,
0: echt.
1: Zeker
0: geen PTT-inlogdingetjes. Nee. Gewoon ping, hop, ping. Zo in
1: ja,
0: de studio.
1: Ja, ja zeker
0: nou,
1: wel.
0: Lekker dan.
1: Wij zijn er in ieder geval bij, dus als jij dat ook bent, let us know.
0: Het is buiten de steeds lekker 23 graden.
1: Ja, het wordt echt weer zomer komende week. Ik had alle zomerkleren al opgeborgen, maar ze kunnen weer uit de kast.
0: Ja, iemand zei dat de herfst begonnen was, maar nee,
1: nou,
0: dat stellen we even
1: meteorologisch
0: uit.
1: Wel,
0: ja,
1: nee, maar
0: tuurlijk, ja,
1: we pakken er nog even een Indiaans sammel bij.
0: Dat zijn cijfertjes.
1: Ja,
0: dus ja.
1: Ja, we gaan voor de feiten. Het wordt gewoon 5, 6, 27 graden.
0: We gaan inderdaad voor de feiten. Roger is ingecheckt. Goedenavond, Roger. En Henry is er ook.
1: Ja,
0: hi, bye. Ga
1: ja,
0: er even door, Henry.
1: Nee, die hi die doen we nu en die bye die doen we straks.
0: Ja, die doen we straks wel.
1: Even twee uurtjes lekker vullen met gezelligheid op je radio.
0: Hoe was je weekend? Hoe was je week, Kim?
1: Ja, ik heb een prima week gehad. Ik heb gewerkt en gedaan. Ik zei net al, ik weet helemaal niet meer wat ik allemaal gedaan heb.
0: Nou,
1: maar
0: zeg.
1: Ik heb een heel leuk etentje gehad met een paar jongens van de radio.
0: Ja, er werd dus altijd besproken van dit, volgens mij, of niet?
1: Ja.
0: Dat je praat en dan doe je dit. Inside joke dit.
1: Ja. Dat gebeurt inderdaad wel eens. Het is lastig om de goede balans te vinden in schuifjes en zo. Sommige mensen hebben daar wat meer last van dan anderen. We proberen het zelf wat heel
0: ik kon er helaas niet bij zijn, want ik was nog een beetje ziekjes.
1: Je was ziekjes. Ben je nu weer helemaal beter?
0: Dat wil ik niet zeggen.
1: Maar,
0: dat is aan de therapeut om dat te beslissen. Maar ik voel me wel een stuk beter nu. Ja.
1: Je bent erbij, in ieder geval.
0: Ik ben daarbij.
1: Je bist daarbij.
0: Ja.
1: Ja, nee, dus in principe een werkweek gehad. En jij
0: jouw werkweek gehad.
1: Ja.
0: Ik ben maandag nog even... thuis gebleven. Het was heel raar. Ik bedoel, het was vanaf woensdag vorige week al dat het niet helemaal lekker ging.
1: Ja.
0: Misgeleken in mijn buik en die dingetje allemaal. En ik wist, ik moet zaterdagavond een bruiloft draaien. Staat al een jaar lang staat hij al op. En ik weet helaas misschien een beetje te goed hoe mijn lichaam werkt. Want zaterdag, ik heb de hele dag er overlast van gehad. En ja, dat moet niet hebben. Dus ik ben Iberogast. Nee, we worden niet gebackupt. En we worden niet betaald door Iberogast. Maar ik denk, ga het proberen. Opgelazen gevoel, dit en dat. Nou, ik neem dat. Oh, dat is fijn. En ik ben van de misselijkheid af.
1: Ja.
0: En het ging allemaal goed. En ik heb hier nog even radio gemaakt. Ik ben ernaar gaan draaien. Ik heb nergens last van gehad.
1: Oh, fijn.
0: Helemaal niet.
1: Maar toen.
0: En s'avonds ook niet. Kom thuis en oh, lekker. En toen was het zondag. Toen kwam de man met de hamer.
1: Zo, oh.
0: Ja. Je hebt je lolletje gehad.
1: Ja.
0: Adrenaline is nou de deur uit. En klauw.
1: Mm-hmm.
0: Dus zondag was weer een kakdag. En ja, maandag ben ik even plat blijven liggen. Want ik kreeg gewoon niks gedaan. Dinsdag ben ik weer kunnen gaan werken. Dus ja, ik ben nou weer gelukkig hier.
1: Ja, fijn. Het is zaterdagavond. En dan kan die zaterdagavond op RTW Parks altijd wel een beetje energie gebruiken. Dus die gaan we ook zeker inzetten.
0: Zeker. Even krijgen nog hier een berichtje van iemand. De topprogramma, zei je. Goede muziek, vooral uit de jaren 90. Peppermill, ja, de pepermolen, ja.
1: Ja, leuk, Danny. Ja. Nou, dan kun jij in de tweede uur wel je lol op. Want dan gaan we het hebben over vergeten dance hits. En daar hebben we er toch een paar van verzameld.
0: Ja, ik kan er helaas maar niet bij zijn.
1: Oh,
0: iets met andere verplichtingen.
1: Nog een keer een bruiloft draaien.
0: Nee, geen bruiloft. Oh. Een of ander feestje en een of ander dure ding. En ja, dat. Nou, ik dacht,
1: er ook bij.
0: Het is nog 23 graden.
1: Ja. Lekker.
0: We pakken hem even erbij.
1: Pina Colada song van Rupert Holmes.
0: Die barbecue toch aanstaat dan?
1: Zeker wel.
0: Ja.
1: Dat leuke verhaal van die man die klaar was met zijn vrouw een advertentie in de krant zette. En wie reageert er? Zijn eigen vrouw.
0: En dit is geen AI, mensen. Nee!

0: Joep zegt, Joep had net geappt. Yes, like lekker nummer dit.
1: Ja, is het
0: ook. Dat is het absoluut.
1: Zo'n koude ouwe die gewoon tijdloos blijft.
0: Rupert Holmes, Escape, de Pina Colada song. En ik hoop dat die nog een keer, ooit nog een keertje opgepakt wordt op TikTok. Lijkt mij zo leuk om daar gewoon eens wat meer van te horen.
1: Oh ja?
0: Ja, gewoon die oude nummers een beetje terugkomen.
1: Ja, okay.
0: Ja, nou, dat. Even kijken, wat hadden we op de planning staan? Want we zijn allemaal door het hele programma heen gegaan. Oh, daar zijn we.
1: Hier zijn we. Ja, het is de tickets van Oasis, die zijn in de verkoop gegaan.
0: Ja?
1: Dat is natuurlijk eigenlijk best wel een dingetje. Want die hebben vorig jaar heel hard gezegd, wij gaan niet toeren.
0: Nee, maar ja, het geld, hè?
1: Ja, en nu komen ze dan toch naar Amsterdam. Ze waarschuwden al heel erg voor neptickets. Want er is natuurlijk altijd wel een groepje dat daar een slaatje uit wil slaan. En intussen moest je je ook daarvoor aanmelden voor een wachtrij. En ik zie steeds meer mensen die een ticket hebben weten te bemachtigen. En toch denk ik nu weer, shit.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik had ze toch ook willen zien. Ik vind het gewoon altijd echt een takkeneind.
0: Is het ook?
1: Weet je, ik ga volgende week ga ik naar de Backstreet Boys. Dat is dan in Düsseldorf. Die zijn nu gisteren begonnen met hun tour. Is het eigenlijk niet, want ze geven maar één reeks optredens in Europa. En dat is dan in Düsseldorf. En dat zijn gewoon een x-aantal concerten op één locatie. Heel slim, hè? Harry Styles deed dat ook in Amsterdam bijvoorbeeld. Die zeggen, nou, we gaan naar één plek. We bouwen daar alles op. Daar maken we heel exclusief. En dan kom je gewoon daar naartoe. Of je nou van Parijs, van Londen, maakt niet uit. Ik ben daar en kom maar gewoon naar Amsterdam. En de Backstreet Boys, die hebben een speciale band met Duitsland. Omdat ze daar echt zijn doorgebroken.
0: Ja,
1: en dat had uiteindelijk een spin-off naar heel Europa. Ja, en Oasis is natuurlijk ook echt heel erg 90's. Backstreet Boys zijn heel erg 90's. Maar ik moet zeggen, die Backstreet Boys, ik vind dat wel leuk. Ik ga met Steve en zijn vriendin. En misschien dat Joep ook nog aanhaakt. Maar dat zijn wel natuurlijk shows waarbij je gewoon weet, daar wordt echt alles uit de kast getrokken. Daar gaat zo verschrikkelijk veel geld tegenaan. Dus dat is waarschijnlijk één grote aha-erlevenis, om het maar even in Duitse termen te houden. En ook spectaculair van heb ik jou, denk ik.
0: Ik denk dat dat een heel gaaf ding gaat worden.
1: Ja, ik denk, ik ben daar ook wel benieuwd. Nou, ze hebben ook een dresscode. Dresscode is wit, lichtblauw, zilver, allemaal een beetje van dat soort. Dus als je daar binnenkomt, dan is ook iedereen zo'n beetje in diezelfde tinten gekleed. Dus dat is op zich wel grappig.
0: Ik heb wel een idee hoe jij gaat. Maar goed, iets met glittertjes en dingetjes.
1: Ja. Ik heb zo'n zilveren pakje.
0: Nou,
1: leuk dan. Superleuk. Dus trekken de Backstreet Boys even uit de kast. Met waar ze destijds mee begonnen, 1996. 30 jaar geleden.
0: Wij worden oud, hè?
1: Wij worden echt oud.
0: De platen worden wel nog steeds aangevraagd.
1: Ja, zeker wel.
0: Vorige week die bruiloftvak draaide. Ja, waren dit ook wel de verzoekjes?
1: Het
0: is zo lekker om te draaien. Dus voor jullie de luisteraars, even een beetje Backstreet Boys. Pak de posters erbij, jongens.
1: Get down, Backstreet Boys.
0: Met de twee nietjes in het midden.
1: Ja.
0: Oh, ja, get down.
1: Is toch gewoon meteen lekker dit, hè?
0: En dit is gewoon herkenbaar. Herkenbaar radio.

0: yeah.
1: Nou, je kent de hele tekst nog, hè?
0: Ja, het is wel een beetje de bedoeling als je dan daar ook staat dat je...
1: Ja, oké.
0: Maar ik zie ook regelmatig nummers voorbij komen die dan ook een beetje TikTok-achtig zijn, waar al iedereen dansjes op doet. Dan zie je ze eerst staan in hun gewone kleren en daarna doen ze zo'n hand voor de camera en dan hebben ze ineens hun outfit aan voor naar de Backstreet Boys. En dat is een liedje, dat ken ik helemaal niet. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal voorbij komt.
1: Dat liedje kende je niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is wel heel apart.
0: Nee, maar goed.
1: Nou, ik was gisteren even een scroll op mijn TikTok. Ja. En ja, ik volgde al jaren. Ik vond best wel lang Kelly Clarkson.
0: Kelly Clarkson.
1: Omdat ze, ja, de talkshow. En ik vind gewoon, ze doet het gewoon echt goed.
0: Ja,
1: een beetje de niet helemaal Oprah Winfrey. Want zij doet het echt op haar eigen manier. En zij is echt veel luchtiger. En ze zingt gewoon elke aflevering. Maar ze had dus gisteren haar laatste show gedaan. Ze heeft 7 seizoenen gedaan.
0: Helemaal gemist.
1: Ja, de Kelly Clarkson Show na 7 seizoenen gaat er stoppen. 1200 afleveringen heeft ze gemaakt.
0: Wauw.
1: Een van de dingen is omdat pas geleden de ex-man is overleden.
0: Ja.
1: Daarna heeft ze een beetje een dingetje gehad. Ze heeft het niet makkelijk gehad. Veel therapieën had ze gehad. En door die scheiding heen te komen en nou dan dit. En ze heeft eigenlijk besloten, ik wil meer tijd aan mijn kinderen kunnen besteden.
0: Ja, snap ik wel.
1: En ze heeft de talkshow al gedaan vanaf 2019.
0: Ja. Toen Ellen ermee stopte, ging zij ermee verder.
1: Ja, en ze heeft het echt wel heel goed gedaan, hoor. Ja. En als je dan gewoon ziet hoe ze zingt. En ik zei het straks nog, er was iemand die ging eventjes analyseren hoe Kelly Clarkson zingt. En het aparte van haar is gewoon dat zij er borststem en kopstem in één keer kan door zingen, om het zo maar te zeggen. En daar heb je hele goede discipline voor je ademhaling voor nodig.
0: Ja, dat is echt een bijzondere techniek.
1: Ik zag er het plaatje van Golden zingen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is al geen makkelijk nummer. Maar dat wat normaal in de originele track van Golden door de backing vocals, dus de zangeres erachter gezongen wordt, zingt Kelly dus gewoon ertussendoor.
0: Ja.
1: En dan moet je dus inderdaad echt wel goed met je ademhaling kunnen omgaan. En ze had de laatste show en dat deed eigenlijk een Kelly Clarkson karaoke. Iedereen mocht platen aanvragen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan kwamen al die plaatjes voorbij. En ik denk, nou, daar moeten we even iets mee doen. Want ja, als je er ziet zingen, tenminste altijd als ze voorbij komt, dat kind kan alles zingen.
0: Ja, ze is echt ontzettend goed.
1: Erg gaaf. En dat is gewoon een leuke persoonlijkheid. Ja, ook ze is gestopt. Nou, ze zit wel nog natuurlijk veel op televisie.
0: Ja.
1: X-Factor, volgens mij zit ze nog in de jury. Erg leuk.
0: Ja, ik weet niet of het The Voice is. Of
1: The Voice.
0: Ja, volgens mij is het The Voice. Ja.
1: The Voice is het?
0: Ja.
1: The Voice USA is het dan. En ja, ik dacht, we gaan deze even doen.
0: Ja, leuk.
1: Kelly Clarkson.
0: My life would suck without you.
1: Ik zeg, leuk dat je luistert, leuk dat je kijkt. De WhatsApp staat nog open, dus als je denkt van ik wil er even bij zijn, ga even naar rtvparkstad.nl, rechtsonder de WhatsApp-button.

0: lekker dit. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Ja, ik vind hem nog altijd lekker energiek.
1: Ja, is het absoluut, ja.
0: Ik had een klein momentje afgelopen week. En ik weet niet of jij het ook hebt.
1: Oh.
0: Waar ik mij mateloos aan kan irriteren, is bijvoorbeeld, je pakt een willekeurige pot met weet ik veel wat, en dan staat er dus gewoon, als je naar de datum kijkt, tot wanneer het, daar ben ik al aan het zoeken, tot wanneer is het houdbaar, zie andere zijde.
1: Ja.
0: Ik weet niet welke andere zijde ze bedoelen, maar ik kijk heel vaak op alle zijdes,
1: ja,
0: maar ik vind
1: ziet
0: die
1: het niet.
0: Kakdatum niet.
1: Een waarom? THT'tje.
0: Waarom? Als je de moeite neemt om erop te zetten, zie andere zijde. Waarom plak je dan niet gewoon de datum daarop?
1: Daar, precies. Ja, inderdaad, ja.
0: Ik
1: wat
0: begrijp
1: was het
0: niet.
1: Voor potje?
0: Ik weet het niet meer wat het was, maar ik kom het heel vaak tegen. Dan denk ik, even kijken wat de houdbaarheidsdatum is. En dan ben ik gewoon als een detective gewoon aan het kijken waar in godsnaam die datum staat. Met al die cijfers, barcodes, noem maar wat.
1: Ja.
0: En als het dan het tekstje vindt, zie andere kant. Dan denk ik, ja, flikker even op. Zet gewoon die datum erin. Dat is een klein beetje het momentje dat ik dacht van, ja, dat kan toch makkelijker, mensen?
1: Ja, iedereen die nu meeluistert, die daar iets mee van doen heeft, help Erik.
0: Help even mee.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we zijn hier in Europa met zoveel dingen bezig. Batterijen mogen niet meer, moeten dit, moeten dat. Zet dan die datum even gewoon heel groot ergens op.
1: Ja, ik snap hem wel.
0: En haal die tekst, zie andere zijde of
1: weg.
0: We hebben hem verstopt, zoek hem maar.
1: Ja.
0: Haal die maar even weg. Ja. Nou, dat was
1: en
0: mijn...
1: Eetsmakelijk.
0: En eetsmakelijk.
1: Ja.
0: Dat was mijn momentje. Eventjes.
1: Oh, nou, oké.
0: Nou, ik dacht weekend.
1: Ja, weer weekend.
0: Weer weekend. Maar nou in Nederland, ook in Nederland. Earth of Fire.
1: Ja.
0: Die kwam op mijn TikTok-feed voorbij. Ik weet niet waarom die op mijn TikTok-feed voorbij kwam.
1: Oké, Johnny Kaagman is al een tijdje geleden overleden.
0: Ja.
1: Toen draaiden we ook iets van Earth and Fire.
0: Maar ik denk, omdat ik gewoon allemaal feel-good muziek aan het liken ben dan.
1: En dat zou zo
0: en dan
1: kunnen.
0: Komt dit er ook voorbij. En dan denk je, oh wacht even, de oude muziek, het profieletje, die geboorte. Daar, we pleuren dit gewoon in.
1: Ja.
0: En dan blijf ik weer hangen.
1: Nou.
0: Dus, Earth and Fire, weekend.
2: Kim en Erik.
3: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV.

0: Paul en Inwisselen en bespaart tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets, Paul en Inwisselen. Alles voor een mooi thuis.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Een dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
10: Tijd voor een beetje Michael Jackson. Heel erg lekker. Hij stelt de vraag, will you be there? En we hebben hierna het antwoord.
11: Dat komt dadelijk, het antwoord inderdaad, ja. Even terug naar iconische platen, lekkere muziek. Je hoort ze echt hier tijdens Saturday.
10: Ja, alles komt voorbij.
11: Sowieso hoor je ze hier op de zender, maar tussen 6 en 8 graven wij ze nog eventjes wat dieper uit. Michael Jackson, will you be there?

0: ik mocht niet uitveden.
1: Nee.
0: Dus Joep, ik heb hem niet uitgeveed. Nee. Het was echt gewoon het plaatje dat hier gewoon geknipt is.
1: Ja, maar dat plaatje, dat is een andere versie dan de versie zoals wij hem kennen. Ja. Dus daar zat eigenlijk een ander outro in. Oh. En ik hoorde het op een gegeven moment. Toen dacht ik, dit is niet het origineel. Pot, maar het is wel prachtig. Het is Will You Be There. De subtitel was destijds Team from Free Willy. Want dat was die film, met die grote orka. Het was de 8e track die gelanceerd werd als single van het album Dangerous in 1993. Dat is al bijzonder, hè, dat je van een cd 8 singles hebt. En die dan ook nog allemaal, hè, en wat er daarna kwam, dat was ook fantastisch. En hij won daarmee in 1994 een MTV Movie Award in de categorie Best Song from a Movie.
0: Ja, en dat komt dan voorbij. En dan denk ik, oh. Want volgens mij kwam die net van een hitlijstje volgens mij voorbij. De top 10 single of hitchart van een bepaald jaar.
1: Ja.
0: Ik smul daarvan.
1: Ja,
0: als ik dan gewoon op bed lig, ik heb mijn oortjes in. En er komt één zo'n ding langs. Ja, dan is mijn hele feed is gewoon vernacheld. Want er komt veel meer aan. En dan denk je, ik doe het even voordat ik ga slapen. Ja, dag. Dan is het weer 2 uur. Heb ik weer mijn hele opslag vol staan. En dan het ergste is, je slaat ze allemaal op. Maar TikTok heeft geen mapjes. Dus iedere keer als zaterdagavond is, dan ben ik door al die opgeslagen dingen heen gegaan. Ik heb het opgeslagen, maar staat het nou?
1: Ik zie het je doen.
0: Je ziet het me doen. Ja, dus dat. En dan komen dit soort platen voorbij. En het is gewoon lekker.
1: Het is lekker. Michael Jackson die stelde de vraag, Will You Be There? En Solid Harmony heeft daar het antwoord op. In 1995 hadden zij een hele grote hit met I'll Be There For You.
0: En dan wil ik eens even weten, van de mensen thuis, als je deze plaat hoort, bij wie zit dit nog gewoon in hun core memory?
1: Steek de handen op.
0: Ja, ik ook. Die het gewoon van voor tot achter helemaal mee kan zingen.
1: Ja, zo lekker dit.
0: Wij wel.
1: Oh!
0: Dit is gewoon lekker thuiskomen dit, hè?
1: Leuk. Eerlijk, krijg je meteen kippenvel.
0: Ik krijg ook kippenvel. Dit is te gek.
1: MTV, TMF, al die tijden herleven. Oh,
0: fijn dat je luistert, lieve mensen. Solid Harmony, I'll Be There For You. Hier, RTV Parkstad.

0: op de Jabba Dabba Dance voor jou.
1: Oh,
0: en, ja.
1: Nee, deze niet, maar deze het is niet, wel. Oh, het is zo
0: bij
1: leuk.
0: Mij heb best veel gebrande cd'tjes die ik meenam om te draaien. Want ja. deze moest ik gewoon draaien. Je draaide vroeger gewoon in de kroeg. Iedereen zong het gewoon mee.
1: Fantastisch, hè?
0: En er werd op gedanst. Op, ja, het was gewoon heel rustig, maar ja, het kon wel.
1: Dus. Het is 1997 geweest. Ze hadden de hoogste positie, was nummer 7. Ze stonden 18 weken in de top 40. Het zou mij trouwens, dat was ik even snel aan het zoeken. Niet ja. verbazen als Max Martin hier iets mee te maken heeft.
0: Oh, okay.
1: Maar in ieder geval zitten er een paar lekkere ABBA-riedeltjes in. Dat zal je niet ontgaan zijn met die piano en zo. Maar echt heel erg lekker dit.
0: Zou toch even nostalgie hebben. Jij en ik hebben een Hives-account gemaakt.
1: Ja, zeker wel.
0: We zijn weer terug
1: ja,
0: op Hives.
1: Ja.
0: De dansende banaan zit er weer in.
1: Ja. Het is nog een beetje met hiccups en zo.
0: Ja, het is hartstikke buggy, het hele ding. Ja. De website en de app.
1: Ik zat bij die eerste 10.000 en ik had echt 3 vrienden. Ja. En ik wilde wat reageren en doen en toen liep die vast.
0: Ja, dat had ik ook. Ik ging scrollen. Ja, dag. En toen moest ik weer inloggen en toen was ik scrollen, weer inloggen. Ja, maar goed, het platform het is terug. En ja, ik heb bewust gezocht naar een profielfoto uit een beetje de Hives-periode.
1: Ja, wat goed.
0: Heel oud allemaal.
1: Ja.
0: En ik denk dat we dat misschien een Serie-pagina op Hives moeten gaan maken. En dan... Ja, we zitten altijd gewoon in de 90's en
1: dingetjes. Ja, precies.
0: Dus dan is dat leuk om die content te delen. Ja. Voor mij is dit een heel ander soort medium dan alle andere socials.
1: Absoluut.
0: Omdat het van toen is.
1: Ik moet even kijken hoe je een pagina kan aanmaken. Zover ben ik nog helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik weet niet of het kan. Dus iedereen die op
1: Hives
0: zit... De HEMA
1: heeft het, de Telegraaf heeft het, Dumpers
0: heeft
1: het. Dat
0: zijn bedrijven. Wij zijn geen bedrijf.
1: Nee, maar
0: wij doen
1: wel
0: wat.
1: We kunnen wel doen alsof we een bedrijf zijn.
0: Ja, dat kunnen we wel doen. Ja.
1: Dus
0: Kim en Erik Media of zo.
1: Ja, dus zoiets. Ja,
0: Serie Media.
1: Ja.
0: Nou, dat kan.
1: Ik prima.
0: Wij krijgen een berichtje van Steve. Live vanuit Ardennen zijn we erbij.
1: Oh, gezellig, Steve.
0: Na een middag via Ferrippa op naar dag 2 van de cursus.
1: Ja, hij is samen met Aniek is hij een cursus op bergbeklimmen is hij aan het doen. 2 dagen. Hij
0: is eerst zonder touw.
1: Gaan urbexen met Rick afgelopen week. Echt superleuke verhalen gelezen op Facebook en op Instagram.
0: Ja, zag,
1: echt allemaal
0: komen.
1: Dingen weer meegemaakt.
0: En levend eruit gekomen.
1: Ja. Met een dikke vertraging uiteindelijk weer terug vanuit Roemenië, Bulgarije, al die kanten. Nu dan 2 dagen een cursus abseilen en klimmen en dergelijke.
0: Dat is ook leuk.
1: En met Steve volgende week naar de Backstreet Boys en Aniek.
0: Ja, als hij terugkomt. Het is klimmen abseilen zonder touw. Het is een beetje een dingetje. Ik heb er nog iets meegenomen. Even kijken of je weet... Maar dit geworden is uiteindelijk. Dit is Hell's Party. En dit is dus het origineel, want deze is compleet instrumentaal.
1: Ja.
0: De 12-inch versie is dit. En je hoort al gewoon precies wat het is, toch?
1: Nu wel.
0: Piedip. Ja,
1: straks hoorde ik echt 6 dingen tegelijk.
0: Ja, je was een beetje druk in je hoofd. Ik vond deze en ik denk, oh wat leuk. Dan kunnen we het origineel ook even draaien.
1: Zeker.
0: Dan hebben we een heel goed excuus.
1: Ja.
0: Dit is het geworden dan uiteindelijk. Urban Cookie Collective en The Key, The Secret.
1: Ja mensen, 33 jaar terug in de tijd. Maar bij ons, Kim en Erik, Saturday, kan dat gewoon. Want wij trekken graag plaatjes uit de oude doos.
0: Ik zie daarnet dat Roger, die is... Wacht even. Roger appt net door. Hij is ook op Hives. En Henry stuurt net een hele oude foto door. Echt geweldig. Mijn Hives-foto. Heel oud.
1: Fantastisch toch?
0: Jongens, te gek. Ik ga jullie opzoeken op Hives.
1: Ja, Roger heb ik al. Ik ga Henry ook even opzoeken.
0: Ja, lijkt wel leuk. Gaan we dan nou even voor het echt draaien?
1: Ja.
0: Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Het origineel was Hell's Party.

0: Ondertussen zijn we heel druk bezig met onze hives. Ja, ik heb dat Roger uitgenodigd. Ach, geweldig dit, hè. We zijn weer even helemaal terug in de jaren... Wat is het, 2003 volgens mij, is die officieel volgens mij opgehouden.
1: 2013.
0: Wat? 13, oh ja, shit. Ja, ja, ja. Wat had jij daarvoor eigenlijk? Hives, wat?
1: Ik had volgens mij... Ja, je had dat MSN, hè.
0: Ja, ik heb volgens mij geen MSN gehad.
1: MSN, MCQ, ja, Hives was
0: ICQ.
1: ICQ had ik toen wel. Ja, dat was ik zoek je. Ja, ICQ, inderdaad, ja. Ik ben nog een keer op het hoofdkantoor van Hives geweest.
0: Oh?
1: Ja, was een keer in 2012 of zo, was er een e-chick award. En daar ben ik toen naartoe gegaan, want een kennisje van me was... kende iemand, die was daarvoor genomineerd. Dus wij in de auto van het zuiden naar Amsterdam, hoofdkantoor. En Gerard Ekdom presenteerde dat. Ja, die kende ik natuurlijk al een paar jaar. Barend van Delen was de DJ. En ja, daar werden heel kleinschalig was dat een award-uitreiking. En niet zo heel lang daarna was Hives ineens niet meer.
0: Ja, dat was wel heel jammer, ja.
1: But they're back. En het is van Mediahuis Nederland, dus er zit best wel iets achter. Waardoor het op zich nog wel kans van slagen heeft.
0: Ik hoop dat het gewoon een beetje het Nederlandse social media dingetje wordt. Voor onze leeftijd dingetjes.
1: Ja.
0: Laat de jeugd gelijk op TikTok zitten. Gaan Precies. wij lekker gewoon hiven.
1: Ja, ja, ja, ja. En het leuke is ook, zij houden zich niet bezig met algoritmes. Dus het is niet hun bedoeling om jou zo lang mogelijk, zoals dat bij Facebook is, zo lang mogelijk op die feed te houden. Maar gewoon om echt te zien wat de mensen die je volgt doen, waar je bevriend mee bent en wat de bedrijven die je interessant vindt te delen hebben. En nu is natuurlijk iedereen super excited, omdat Hives er is.
0: Ik ben excited omdat het kleiner is.
1: Ja.
0: Het is niet huge weer.
1: Het is geen wereldtoestand, hè?
0: En ik zie inderdaad... Roger zegt, ja, nou nog LimeWire terug. Ja, dan meteen ook Beershear.
1: Ja.
0: Weet je dat?
1: Beershear, dat was mijn favoriet, want dat hij er het leukst uitzag.
0: Ik heb nog lege cd-spinders liggen. Ik heb alleen geen cd-brander meer.
1: Ja, dat wordt dan lastig, hè?
0: Ja, het wordt wel lastig, ja. Maar ik vind het wel een goed initiatief dat deze oude dingetjes weer terugkomen.
1: Ja, dat is leuk. Ik zag trouwens ook heel erg leuk van, Jim Bakkum. Ja. Die gaat een podcastserie opnemen over allemaal nostalgische dingetjes. Oh, je had het ook al over de Flippo en dat soort dingen. Vanaf 1 oktober, even heel, heel snel kijken of ik dat zo gauw kan vinden. Waar ben je, Jim? Nee, kan ik niet vinden, maar vanaf 1 oktober gaat hij echt terug in de tijd met allemaal oude shizzle. Alles uit de jaren 90. Het heet The Throwback Show. Okay. En het is vanaf 1 oktober op donderdag te horen.
0: Leuk dat het erop komt. Alleen, ja, Jim is niet echt credible. Ik bedoel, het jochie was net geboren in de jaren 90.
1: Ja,
0: leuk dat hij het gaat doen. Maar ik blijf wel de Hives. Je bent er nou aan kijken of we een pagina kunnen aanmaken.
1: Ja, zeker.
0: Zou er geweldig leuk zijn als wij gewoon een serie Hives hebben.
1: Ja, die gaan we nu maken. Dus,
0: nou, dan ga ik even een plaatje draaien. Want Baby D is het wachtenbod.
1: Oh, leuk. Ja. Let me be your fantasy.
0: Ja, nee.
2: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
2: Let me be your fantasy.
0: Back to the 90s.

0: Kim heeft dus gewoon net een Sennelier Hive aangemaakt.
1: Ja, een Kim en Erik Hive.
0: Ja. Oh, sorry. Ja. Ik wil nog even uitvolgen hoe het allemaal gaat. Want het is nog een beetje uitzoeken, maar we zijn er.
1: Ja, we zijn er. We are live.
0: Baby D, Let Me Be Your Fantasy.
1: Ja, en in de tweede uur dadelijk zo meteen nog veel meer van die aha-erlepels liedjes. Die je wel misschien nog kent en misschien even heel diep voor moet graven.
0: Ja, en ik dacht, ik sluit even af met... Ik had Busy dus gekeken met de beste zangers.
1: Ja,
0: en
1: er kwam vanavond weer op tv.
0: Yellow Claw kwam voorbij. En ik heb deze plaat zo vaak gedraaid. Dus ik denk, ik ga hem even draaien. Yellow Claw, Till It Hurts. En dan zeg ik tot volgende week, want ik moet zo gaan rijden naar Maastricht.
1: Ja, blijf lekker hangen, want ik ben er gewoon.
0: Kim is nog steeds hier tot 8 uur.
1: Ja.
0: En ik ben er volgende week wel weer gewoon 2 uur.
1: Oh, gezellig.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Goeie paas.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz zonder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Een dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Yes.
0: Met Kim en ik.
4: RTV Parkstad.
5: Ja, we gaan beginnen. Het wordt een heel lekker uur met vergeten danshitjes. En dat zijn er best wel een hele hoop. Leuk lijstje samengesteld het komende uur. Je moet het doen met mij, want Erik die zit in de auto op weg naar een feestje. Omdat hij daar weer heel de avond plaatjes gaat draaien. En we trappen af met Live and Joy 1996. Och, en

Live and Joy. Don't Stop Moving. En ze hadden ook nog een grote hit met Dreamer, natuurlijk. Ja, er komen best wel wat lekkere nummers voorbij. Het komende uur van de artiesten waarvan je denkt... Goh, weet je, dat is echt lang geleden dat ik die gehoord heb. Misschien neem het je lekker mee terug naar tijden toen je op stap ging of wat dan ook. Het is in ieder geval een uurtje. Een trip down memory lane. We kennen denk ik allemaal nog wel uit de 90s de band W. Ze hadden een hele grote hit met Please Don't Go. Maar ze hadden daarna ook, en die vind ik eigenlijk wel heel lekker en vergeten, Run To Me. En je mag me even laten weten of je die nog kent. Of dat je denkt, goh, heb ik toch weer even een nieuwe ontdekking gedaan uit de 90s. Run To You, nee, Run To Me van W. You gotta run to me. Meteen fantastisch.

Ja, W, we kennen ze natuurlijk wel van deze. Please Don't Go. Dit was hun grootste hit in de jaren 90. Maar als je dan gaat graven naar wat er nog meer gemaakt is, dan kom je echt nog wel wat andere dingen tegen. Zoals onder andere dus Run To Me. Run To Me van W, niet Run To You, Run To Me. En ja, Erik die is onderweg, die gaat een feestje opleuken. Intussen hebben wij de afgelopen paar minuten een Hives-pagina aangemaakt. Ja mensen, we zitten op Hives. Je kan daar zoeken naar Kim en Erik. En ga vooral ook even naar Hives. Maak een account aan. Nog niet alles werkt, maar het is wel ontzettend leuk om daar ook elkaar gewoon te treffen, te krabbelen, de dansende bananen over en weer te gooien. Echt superleuk allemaal. Oude muziek, het hele uur, nog drie kwartier te gaan. Ik heb hier Me and My, twee zusjes die helemaal Eurodance-proof waren. Het was een Deens concept en ze hadden één hele grote hit en dat is Doopie Doop.

E. Doep uit 1995. Ja, moet ik zeggen, dat was eigenlijk wel een beetje de aanleiding voor het lijstje van dit uur. Vergeten dance hits. Want ik hoorde deze voorbij komen en ik dacht, oh, er is natuurlijk in die categorie nog veel meer leuks te verzinnen. Ik kreeg ook een hele lijst toegestuurd met allemaal vergeten hitjes van Roger Ramakers. Maar ik had vanmiddag geen tijd meer om ze te rippen. Want je moet ze dan van Spotify halen en downloaden en omzetten en opslaan. En ja, daar kwam ik helaas tijd voor tekort. Maar het volgende nummer is wel aangevraagd door Roger. En het is The Sound of San Francisco van Global DJs. Dus Roger, ik hoop dat ik hier op zijn minst even blij mee kan maken. Ja, dat ging met LimeWire destijds wat makkelijker. En ook met BearShare inderdaad. Nu moet het allemaal zo omslachtig, jongens. Houd toch op.

lijkt alsof hij vasthangt. Hè? Nee, zo is het niet. The Sound of San Francisco. En dan ons meteen even de hele wereld over. Global DJs. Liedjes die je misschien wel vergeten bent, maar waar je vroeger misschien wel keihard op gedanst hebt. Vergeten dance hits, daar gaat het over. Tot 8 uur. En nou ja, we hebben het al even gehad over oude tijden herleven. We zitten ook op Hives. Dus je kan nu opzoeken Kim en Erik op Hives. Misschien heb je al een account aangemaakt op Hives. Het wordt waarschijnlijk ontzettend gezellig, maar er moeten eerst nog heel veel leden bij. En nog niet alle features doen het. Maar Kim en Erik zitten in ieder geval op Hives. Dus je kan ons daar gaan toevoegen. Ik heb een hele leuke klaarstaan van Dee Reem, die je kent van You can walk my path. Things Can Only Get Better, het anthem van Erik en mijzelf. Maar daarna hadden ze nog een klein bescheiden hitje met You're the Best Thing. Het is een duo dat best wel lang heeft bestaan. En ze hebben zelfs nog jaren later keer albums uitgebracht. Maar het werd nooit meer zo groot als deze, Things Can Only Get Better. Maar You're the Best Thing is ook wel een hele leuke. En ik ben benieuwd of je die nog kan herinneren. Ik start hem in. En dan mag je zelf beoordelen. Does it ring a bell? Misschien wel.

uit 1993. The Ream, You're the Best Thing. En als je hem wil opzoeken, het is U spatie R, The Best Thing. Niet zoals je zou verwachten dat je het schrijft. Maar echt een ontzettend lekker nummer in navolging op Things Can Only Get Better. En die hoor je wel vaker bij Erik en mij. De volgende die ik heb klaarstaan is heel leuk. Is van M People, die we allemaal wel kennen van Moving On Up. Dat is een van mijn favoriete dance nummers wel uit de jaren 90, moet ik zeggen. Heel aanstekelijk. En zij heeft zo'n fijne stem. Maar ik dacht, ik trek nu even een andere uit de kast. Want het gaat natuurlijk over de vergeten dance hits van de jaren 90. Met name, en dan draai ik One Night in Heaven. En daar word je misschien ook wel blij van. Lisbeth, hi, leuk, chillen, Saturday vibe. Ja, gezellig. Ja, daar doen we het voor, hè. Ook live via Instagram. Maar daar worden we soms uitgegooid vanwege muzikale rechten. Die kun je op Instagram niet afkopen. Dus dan word je er gewoon uitgetikt. En dan moet je gewoon weer even opnieuw instarten. Dus dat even ter uitleg. Maar anders zijn we gewoon te zien. Of ja, ik nu, want Erik is weg. Via rtwparkstad.nl, via de radio. En op tv ook. Nieuwe muziek hoor je later, maar oude muziek hoor je hier. Dit is One Night in Heaven van M People.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Ja!

0: Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
2: In het weekend. Ja, nog een half uurtje lekkere muziek. Vergeten dance hits. Alex Party kende je van Don't Give Me Your Life. Een hele grote hit, maar dit is Read My Lips. Does it ring a bell? Even terug naar de jaren 90. En dan mag je dans worden, want het is zaterdagavond.

Ik kom zoveel tijd tekort. We hebben een hele paarse, we noemen het de paarse bak hier. Daar staan allemaal hits in. Vergeten 90s hits. Daar staan onder andere dit soort platen in. En ik zit daar nu even in te duiken. En het is echt, er zit zoveel, veel te veel in. Ja, ik heb nog 25 minuten en maak dan maar eens een keuze. Ja, dat is heel erg lastig, want zo weinig tijd en zoveel leuke muziek om oude tijden te herleven. Read My Lips van Alex Pardy. Ja, die hoor je echt nergens meer. En als er een kwartje bijgeschreven wordt bij Alex Pardy, weet dan dat het uit Landgraaf komt, RTV Parkstad. Ja, dat is er weer een kwartje van ons. Lang, lang geleden. Ofwel 30 jaar om precies te zijn. Dam de Dam van Melody MC. Dat is er ook zo een waarvan je waarschijnlijk denkt, oh, lekker. Nou, heb ik goed nieuws voor je. Ik heb hem. Oh, de Alex Pardy is nog niet afgelopen. Kijk, gaan we het gewoon even anders doen. Hij moet natuurlijk... Oh ja, maar dat is het, hè. Ik wilde gewoon even een beetje het systeem cheaten. Omdat ik dacht, ik heb veel te veel platen klaarstaan. Dus ik wilde even kijken dat ik deze kon inkorten. Maar hij laat me dat niet doen. Gaan we het gewoon even op een andere manier proberen. Maar als Erik, als je hem nodig hebt, die zit in de auto. Ik laat hem gewoon wel even aflopen. Ik kreeg nog een verzoekje binnen. Don't Call Me Baby, Madison Avenue is een Zero's plaat, Henry. Ik zit echt helemaal lekker in de 90s, moet ik je eerlijk zeggen. En die 90s platen, ja, daar zijn er meer van genoeg van. Want die staat dus klaar. En ik heb dadelijk ook nog Boy Crazy. That's What Love Can Do. Ja, er is echt veel en veel te veel keuze. Ik heb hier een bak met 1067 tracks die allemaal vergeten zijn. Eigenlijk moeten Erik en ik daar wat meer mee doen. Maar goed, leuk misschien ook om daar op Hives later nog iets mee te gaan doen. Want ja, we hebben een Hives-pagina. Op Hives gaat het natuurlijk ook over allemaal nostalgische toestanden. Dus ja, misschien kunnen we daar nog wat op kwijt. Zero, minus 1 hour and 15 minutes. Daar is hij toch, dam-di-dam.

Dam, da dam, Melody MC. 1993, ze hadden één grote hit en dat was deze. Ze hebben nog wel een paar andere hitjes gemaakt, maar daar kwam allemaal niet zo heel erg veel van terecht. Ik heb eigenlijk een hele leuke voor je. Dat is eigenlijk best wel een Eurodance sound, maar van een bandje dat uit New York komt. Maar, en daar komt die beetje Europese sound vandaan. Het nummer is namelijk geschreven door Stock, Aitken en Waterman. En die hadden natuurlijk heel veel grote hits voor onder andere Kylie Minogue en Jason Donovan in de jaren 90. En die hebben zich ook hier tegenaan bemoeid. That's What Love Can Do van Boy Crazy. Nou, het is niet zo mega dansbaar. Maar weet je, als je dit opzet op een gezellige zaterdagavond, dan gaan er vast veel handjes lukken en dan denken mensen, oh, ik weet het weer. Laat me vooral even weten of jij datzelfde gevoel hebt.

That's What Love Can Do, Boy Crazy, uit New York afkomstig. Ze hadden maar een heel kort bestaan, want een van de meiden ging uit de band en toen was het eigenlijk al meteen bekeken. Maar je hoort aan dit nummer dat het ook zomaar gezongen zou kunnen worden door Kylie Minogue. Over Kylie Minogue gesproken, er staat een hele leuke vierdelige documentaire op Netflix over het ontstaan en de rise van Kylie Minogue. Ik moet zeggen, ik heb hem gezien en het is echt wel heel leuk om te zien hoe zij van actrice naar, naar zangeres ging en hoe bekend ze is geworden en hoeveel pech ze eigenlijk ook heeft gehad, omdat heel veel mensen op een gegeven moment zich tegen haar keerden. Ze kreeg verkering met Michael Hutchins en dat veranderde haar imago. Mensen hadden daar last van. Maar goed, ze is nog steeds ontzettend populair. Volgens mij heel erg aardig. En in die documentaire, ja, daar zie ik gewoon hoe zij de afgelopen 40 jaar heeft bewogen door dat medialandschap. Echt ontzettend leuk. Wie ook best een tijdje door het medialandschap heeft gewandeld is C.B. Milton. Nederlandse zanger Clarence Becker Milton heet hij. Hij is geboren in Suriname, maar hij woont al heel lang in Nederland. Heeft heel veel leuke hits gehad, waaronder Send Me an Angel. Lekker 90s. Ik heb hem nog een keer ontmoet bij Extra Weekend, radioprogramma op vrijdagavond van Gerard Ekdom en Michiel Veenstra, waar ik terecht kwam via Hives. He, hebben we Hives weer, daar hebben we het vanavond al een paar keer over gehad. En C.B. Milton, ontzettend leuke gast. Echt ontzettend veel humor, goed gelachen. Nog op de foto, die zal ook nog wel ergens terechtkomen. Misschien kan ik die nog op Hives delen, als we het dan toch over het ouderwetse platform hebben. Superleuk. Ik heb er eentje uit de kast getrekt die je misschien ook nog wel kent, maar niet meer zo heel vaak hoort. Het is Send Me an Angel van C.B. Milton. Blijkbaar pakt hij eerst de Nightcrawlers. Vind ik ook prima. Pakken we zometeen C.B. Milton. En nu even Surrender Your Love. Ga ik even kijken of er misschien iets met de file aan de hand is. Want dat gebeurt nog wel eens met oude muziek.

Het werd lang niet zo'n grote hit als hun eerste, want dat was natuurlijk Push the Feeling On van de Nightcrawlers. Surrender Your Love werd een bescheiden hitje in 1995, maar ook daar wordt goed op gereageerd in de app. Henry zegt nog gek, hè, dat sommigen zich vasthouden aan een bepaald ritme in hun muziek. Ja, dat zorgt er dan weer voor dat je lekker herkenbaar bent als je een volgende single uitbrengt. Er zijn ook artiesten die gaan van links naar rechts. Ja, en die herkenbaarheid is voor een hele hoop artiesten natuurlijk wel waar ze het van moeten hebben. Dit zijn ook van die plaatjes dat je dan naar de winkel ging, naar de Free Record Shop, en dan stond je voor die meneer achter de toonbank en dan ging je het liedje zingen, want ja, je wist niet hoe het heette. En dan was het maar push it, let's push it. Push the feeling on. En dan zei diegene, ah, ik weet al wat je moet hebben. Push the feeling on, maar we draaiden net de Nightcrawlers. En dit is, zoals net beloofd, Send Me an Angel van Phoebe Milton.

had ook nog hits met It's a Loving Thing en A Real Love. Ja, hij heeft best wel wat hitjes gehad, de goede man. En deze vond ik wel even extra leuk om uit de kast te trekken. Gewoon omdat je die echt niet vaak meer hoort. Dus ook weer een kwartje voor CB Milton. Ja, komt weer uit Landgraaf, RTW Parkstad. Ja, graag gedaan hoor. Ik heb er nog één klaarstaan, want het is alweer bijna 8 uur. Super jammer natuurlijk, want ik ben zo hier in die bak aan het kijken. En ik kon echt nog tot 12 uur doorgaan, maar helaas. Leuk dat je erbij was via Insta, via de radio, via tv, online. Maakt niet uit waar, als je maar luistert, zaterdagavond 6 uur, Kim en Erik. En volgende week zijn Erik en ik gewoon weer samen. In ieder geval 2 uur lang, want Erik is nu op een bedrijfsfeest. In ieder geval plaatjes aan het draaien om daar iedereen helemaal blij te maken. En ik heb er nog eentje voor je. En daar sluit ik mee af. En dat is een hele fijne van Max. Grootste hit was natuurlijk Getaway. Ik heb de zangeres een keer geïnterviewd toen ze op 90s Forever stond. Hele leuke dame. En die toert ook nog steeds de hele wereld over met de hits van Max. Dit is No More, I Can't Stand It. En No More, ik ben er van tussen. En ik zeg, maak er een heel fijn weekend nog van. En veel plezier met alles dat je gaat doen. En tot volgende week. Bye bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
11: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
12: Niet die koelkast in.
11: Wel de bitterkast.
10: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
12: Word je er vrolijk van?
11: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
13: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
11: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
12: Goedemiddag.
14: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
15: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
16: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
14: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
17: Kom binnen.
18: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
17: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
18: Rockmart in Kerkrade, zei je?
17: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
19: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
20: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen was. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
19: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
21: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
19: Mmm.

0: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. RTV Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten een slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen. Ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb geraakt. Maar ja, ook dat kan geliek wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via RodaJC.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kev en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
4: Of zo.
12: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Kom binnen.
4: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: De spanning, de ontlading,
10: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar

0: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.